0: Vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenken? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weet op 079-468-5183.
1: The home of family and great music. Kofifi FM 97.2.

0: Strom. Das ist der Farmer Miller's Info Fifi.
1: Good morning, go Fifi. My name is Tema. Away, my sickness.
2: Kom, mensen. Ik kan het zwaar voor de toebroekjes.
3: Happy birthday.
4: Vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weer tot 079.

0: Yeah, and that is what friends are for. Once again, a very good morning to all you wonderful people. 12th day in the 10th month in the year 2026, and you tuned in to the Good Morning Coffee Fee Family Show. Right here on the shore station of the nation, Coffee Fee FM 97.2. This is where it all began. Once again, from me to you, I'm going to do the things that we necessarily to write you on your station. It is to give the birthday wishes. Anyone that is sharing a birthday, we are actually coming to celebrate once again a very, very wonderful, wonderful, wonderful person here with us on radio. And we just want to say to him, Mr. Miles, a very happy birthday to you, sir. May the Lord... Let me just quickly do this. Once again, thank you for tuning in and making this your frequency of choice. Coffee Fee FM 97.2. This is where it all began. And a very good morning. Morning, Mr. Miles. Mr. Miles. Ek wil net gehoor as Mr. Miles daar. So, Mr. Miles. Kan Mr. Miles me hoor? Goeiemôre. Kan Mr. Miles my hoor?
1: Yes, sir. Ja.
0: Okay, baie dankie dat Mr. Miles se tyd vat om saam met ons te is. Ons gaan nou al die birthday wishes doen hierso wat gekom het.
1: Ek is hierso.
0: Okay, wachter. En het toch gesê, blessed birthday to Uncle Lionel Miles. May the Lord spare you to see many, many more. En hy kom van Stacey af. And allemaal aan de beterkant, thank you to the listeners out in Koffieveland, Morning Pastor and the team, blessed day. And we are going to come back just after this, and we are going to just have nice conversation, Mr. Miles. We are just going to go into a song break now, and then we will come back, and then we'll have our conversation. You're tuned into the show station of the nation, Coffee Fee FM 97.2, and this is where it all began. Thank you for tuning in and making this your frequency of choice, Coffee Fee FM 97.2, where it all began. You are tuned in to the Good Morning Coffee Fee Family Show, and we have one of our very own special guests with us here this morning, Mr. Lionel Miles. And after the break, we're going to have some nice conversation.
2: Old people love the station. Young people love the station. Everybody love the station. And this station is Coffee Fee FM 97.2. And we feel so good about it. So stay tuned and enjoy die stasie van die nasie met die groot sensasie.
3: You know, my son can't find work, and every day another business closes down. What hope does he have when everything is falling apart? I want our town working for all. So in this election, I'm voting Democratic Alliance.
4: The views and comments in this broadcast do not reflect the views of the radio station. The radio station cannot be held responsible for any comments made by our guests or listeners.
0: And you're tuned in to this, your favorite urban radio station, Coffee Fee FM 97.2. And we have Mr. Lionel Miles with us right here on air. Mr. Miles, hier eens baie dankie dat Mr. Miles saam met ons is, man. Happy birthday. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And give you all the desires of your heart. Gesondheid wat Mr. Miles daar het. Ek sê reeds, ek het nou die ander dag van Mr. Miles gesien, maar Mr. Miles het my nie gesien nie. En ek het nou vandag voorbij ook gegaan daar, so in Newlands. Maar ek sien Mr. Miles, Mr. Miles is op en wakker, ja.
1: Ja. Ek kan doen.
0: Ja. Maar toe
1: gaan het goed
0: nie. Ons is alright, dankie Mr. Miles. Ons sal een dag van Mr. Miles, ja. Je weet net, net die stem kan op die radio wees sit, so ek sal reel met hulle en vraag wat die dag kan as Mr. Miles kom met. Je weet net om een keer samen met ons te kom sit en gesels hier op radio.
1: That'll be nice.
0: Ja.
1: Ek was gister by daar aan Bramfontein gewees.
0: Okay, nice.
1: In fact, ek was by my sister's klein kind begrafenis.
0: Okay.
1: En you was a so baie groot begrafnis gewees en gisteroggend toe was ek genooi van die sus AFP ne, hè? Was toen is wat is die kerk se naam?
0: JFM.
1: Ja. En hulle het vir my gebid, weet ek is maar 'n Engelke neer, maar hulle het my genooi so toe en na dit was ek ook genooi vir my birthday.
0: Okay.
1: En dit meen dit so gebid vir my gister. Yes, like
0: wow. Amen. Ja, ja, is mooi, is mooi, ja.
1: Dit was mooi.
0: Ja, jongens, bid ook vir Mr. Maas van onze kant af en al die mense hier buitenkant ook. Je weet, is ook samen met ons en dat betekent samen voor Mr. Miles. And we are also going to say happy birthday to Mr. Miles. And the Lord's richest blessing upon you, sir. Wat zoals ik zei, ik zal een plan beraam, Mr. Miles. En dan net in de ochtend ook zijn hier dat ik voor Mr. Miles kom optel. Dan kom ons net lekker in gezels één dag.
1: Oh, dat is wel very nice. That will be very, very nice. Let ik mijn hele story voor jullie gevaren bakken en alles hier.
0: Ja, nee, is er zo, Mr. Miles. Yeah, let us have a nice conversation of on the, you know, on the legacy that you have left for us that are still here, you know, sitting behind the microphone. And, you know, it's men like you that bring us back to the radio, to the voice that, you know, the people wants to hear. And it will be really nice. I think it will be really nice. People will be really looking forward for that, Mr. Miles. We exile some of the real... wat opgeloor is al in die loop van die week is, ons kyk net wat die dag kan dit wees, Mr. Miles, ek sal net met hulle
1: praat,
0: hopelijk kan het miskien by van woensdag af, as enige dag van woensdag af, dan kan ons net met Mr. Miles kom sit en in lekker gesels, ja.
1: Nee, dat is echt so, pastoor, ek sal het waardeer, en speciaal nou dat ek maar besluit het, ek gaan retire, jy weet, because of my health, is not this, as it used to be, you know.
0: Yeah.
1: You know, my age.
0: Yes.
1: It gets older, you know.
0: Yeah, but, no, definitely.
1: But I will not thank you for your almost, you know, Stasi. But you know, some of the
0: misunderstandings,
1: I really appreciate it. I really appreciate it. And I see not that I gezels that was going to op woensdag of donderdag, whatever that's the day, so yes.
0: Ja,
1: dus met lekker zijn gezellig, jullie dan kan ik jullie nog alles zeggen waar het al het beginnen en hoe blij ik aan de eindig nog de koffie vind, je weet. Ik zal wachten voor je oproep, pastoor.
0: Ja, dat zal zijn, Mr. Maas.
1: Ja,
0: daar komt die boodschap, daar is het, daar zo, nou. Kom, sê, dat sal nice wees, as jylle Mr. Miles na jylle nieuwe studios invite, en om daar vir een halve dag laat broadcast, hy het ook die stasie.
1: Wow.
0: Dankie.
1: Jy weet, wat goed rek is, ek voel ek kan dit nog doen, verstaan jy? Ek het nog my energie,
0: wat
1: die gezondheid is jylle ding,
0: verstaan jy? Ja. Soos ek sê, Mr. Miles, we will have Mr. Miles here for the day. And then we can have nice conversation, myself and Mr. Miles. On radio also, you know, not only talking about Mr. Miles's journey, but also about the current affairs and what is happening within our community and even in our country, as we see. Lekker geselsig, lekker geselsig, het ek en Mr. Miles. So ons sal maar net reel met hulle ook, miskien verstaan, Mr. Miles, would be nice, maybe to do it once in a week, if we can do that, om van Mr. Miles over radio to just to come and talk about the current affairs and things that is happening in the country and things like that. So ek sal met hulle reel, Mr. Miles. Ons will talk to management, and then we'll take it from there.
1: Oh, bye, thank you, Pastor. I will really appreciate it as well,
0: that's what we say. You come in the work, you saw what no inkom. Morning, Pastor. Happy birthday to Mr. Miles. Ons dank die Here dat hy nog in ons levens geplaas het. Blessings, God's peace, and amazing. Deirdre also said, I'll say happy birthday, Mr. Miles. God's richest blessing upon you. So, so he blessed with the messages. And Mr. Miles, for Salons, the messages that are for Mr. Miles. Nice of you to speak to him today. Ons kyk mos agter mekaar. Ons mis die ou kerel se unique tone. Ons mis die ou kerel se unique tone. Ja, yeah, die voice, Mr. Miles, that radio voice, the people are missing that radio voice. Ja, yeah, that's all recht af. Yes, nice, nice, nice, Mr. Miles. Okay. Yeah, that one, we also going to have you here. And that is the reason why I said, no, let me have a conversation with you on this one. We are going to 53 minutes past the hour 9. But soos ons kan sê, Mr. Miles, ons weet, jy weet die legacy wat jy achtergelos het, you know. The years that you have also spent with Kofifi. Kofifi's 15 years this year, Mr. Miles. Die maand die maand is Kofifi's birthday month ook, Mr. Miles. As my birthday month.
1: Yeah, that's right, that's right.
0: Is my birthday month ook. So ek sal nie die ja, ek sal nie die mense sê wanneer is dit nie, maar dit kom nog. Is nie ver van hier af, Mr. Miles, but in a few days time, I'm also going to celebrate my birthday. But we are also celebrating the 15 years, Kofifi's 15th birthday in this month, Mr. Miles, right. Because Kofifi's 15 years in broadcast now. So we'll have a nice conversation. We will have Mr. Miles in this month. So as I say, kan het real, misschien bij woensdag zal ik voor Mr. Miles optel. Dan kan ons lekker kom sit en gesels, want ons dag moore is net bietjie vol, because ons dag op het dinsdag, Mr. Miles, is vol van, you know, interviews en goeder, so we want to have nice talk, me and Mr. Miles, no interviews happening, just doing nice fun on the radio, having fun on the radio. Playing few of Mr. Miles' favorite tracks on air, and wat is het vandaag af,
1: ek dink het gaan een lekker festive dag weer.
0: Ja, so ek maak maar ek maak maar date, Mr. Miles, vir woensdag, so ek gaan het vir hulle sê, dan ek gaan vir Mr. Miles collect woensdag, dan kan ek en Mr. Miles lekker kom sit en gesels.
1: Oh, that'll be nice. Dat baie, baie goed wees. Ek sal het daar weer bestig. Really appreciate it. En ons moet nie die goede baas vergeet daar boven in die lucht nie, ne?
0: Nee, Mr. Miles, ons gaan eerst na hom toe elke dag. Mr. Miles weet... Ons het altijd die show gebegin, Mr. Miles. If I didn't do a thought, Mr. Miles al gekom het met een skrif, ou saai het ook een skrif gedoen, van Kribo se tyd ook af, Mr. Miles.
1: Yes.
0: Die Kofifi Family Show het nooit begin sonder die heren nie.
1: Nee,
0: het nooit gebegin sonder die heren. Al die tyd van het Kofifi hier is, en die Good Morning Kofifi Family Show is hier, Mr. Miles, is altijd een scripture reading, starting off the Good Morning Kofifi Family Show.
1: Definitely.
0: Ja, ons sal dan vir Mr. Miles sê van woensdag, as Mr. Miles kom, dan sal Mr. Miles vir ons een skrif lees woensdag ochend, as Mr. Miles kom.
1: Ja, oké, okay. Ek sal sommer my favorite psalm op
0: bring. Ja, daar sê.
1: Wat ek so lijk om te gebruik amper elke dag.
0: Dis
1: ek
0: so, Mr. Miles.
1: Ek die Heere sê, dankie dat ek jou opgestaan het, jy weet.
0: Ja, ons gaan seker maak ook die mense, ons gaan hulle nou verram te sê, kijk, Mr. Miles, kom woensdag, ne? Asseblief, kom julle met die koek. Kom julle met die koek na die stasie toe, of stuur maar die koek. Asseblief, ons gaan maar nou koek en koffie koop, Mr. Miles, hulle kopie thee het hier. Ek gaan een lekker kopie koffie het hier, so saam met Mr. Miles, en gaan ons een lekkerste koek saam eet.
1: Ja. As a pity, my woordle vrou is nie, sal nie weer daar wees nie.
0: Ja. Nee, ek voel die emotion, Mr. Miles. I feel the emotions.
1: Ja.
0: Ja. But you know she's in a better place and she's looking down on you. And she's saying to you, Lena, carry on, my love, carry on. You know, doing the good work that we have done when we were together.
1: Yes, exactly. Yeah.
0: Hey, pas wat, bye, dankie,
1: man.
0: Yes,
1: like, ek
0: sien
1: nou eet na woensdag,
0: joh. Dat is recht, Mr. Miles, ja. Ons gaan rechtig, Mr. Miles. Ja, ek gaan hulle nie sê nie, ek gaan hulle net sê, ek gaan hulle nie vra nie, Mr. Miles, ek gaan hulle net sê, as hulle kom, en sê, ek luister, ek het van Mr. Miles geen wijd vir woensdag, Mr. Miles gaan sê, kom sê woensdag vir die dag, En dan gaan we lekker radio doen.
1: Ah ja, dat zullen we echt een mooi farewell wees voor mij, weet je.
0: Ja, van de luisteraars. Die luisteraars wat er reeds zijn om te zeggen, het zal nice wees om voor ons te maken, net om die gezelsie te kan eten.
1: Ah, lovely, lovely. Ik zou definitief, ik zie niet naar dit.
0: Dank je, beste Mas.
1: En dankie dat je me gebeld hebt, pastor.
0: Nou, sorry, beste Mas.
1: You've made my day.
0: Ja, thank you, sir. Thank you, Mr. Mas. Yeah, we are on the top of the hour. 58 minutes past the